Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle. Straatfestival, markt of stadion, jij zet Eén Zwolle aan.

Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen,

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: on that towel.
1: Wait a minute, let's do the next song. Next.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle. Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. 1 Zwolle, 105.0 FM en online op 1zwolle.nl.

Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle. Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. 1 Zwolle, 105.0 FM en online op 1zwolle.nl.

Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op één Zwolle.
1: De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie.
2: De finale van de Zwolse tijdritcompetitie om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische luchttransport.
1: De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd.
2: Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat.
1: Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht, dit is 1 Zwolle.

Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl. Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht. Dit is 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl. Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
4: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven
2: Zwolle is oprecht veilig als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag
1: in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag
2: om het evenement vorm te geven
1: van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: love you, baby.
1: Van de Peperbus tot Sassepoort. Van de Peperbus tot Sassepoort. Eén Zwolle. Meer hits. Meer Zwolle. Eén Zwolle.

0: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaarstaat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd.
2: Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. 1 Zwolle.

0: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
7: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven spullen van direct de veilig op te staan. Je krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste
2: de
1: tijd.
2: De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027.
1: Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicijnen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
3: Straatfestival, markt of stadion, jij zet 1 Zwolle aan.

Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle. Straatfestival, markt of stadion. Jij zet 1 Zwolle aan.

0: Shoppingcentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven
2: spullen
1: direct veilig op te
2: slaan. De proef met medische droomvluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en
1: Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie
2: en ondernemers die in de binnenstad
1: om zo te bouwen aan een landelijke basisgroep van medische luchtvaartsport
2: helemaal zat.
1: Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Talking. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
4: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
5: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
6: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl. Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. 1 Zwolle 105.0 FM en online op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven
2: van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt.
1: De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Het dagelijkse geluid van de Hansestad. 1 Zwolle, 105.0 FM en online op 1zwolle.nl.

onderweg in en rond Zwolle? 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl. Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. 1 Zwolle 105.0 FM en online op 1zwolle.nl.

0: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
0: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: the first time.
1: Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle. Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad.
2: De proef met medische speciale inleverlocaties voor de september open in Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027
1: klaarstaat om de overgang van het project direct veilig
2: te zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal.
1: De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner ANWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie
2: en ondernemers in de binnenstad
1: om zo te bouwen aan een landelijke basisdrag van jonge luchtvaartsport
2: helemaal zat.
1: Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle. Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle.

Meer hits. Meer Zwolle. 1 Zwolle. Meer hits. Meer Zwolle. 1 Zwolle.

0: tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen, begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Aan de IJssel.
1: Aan de IJssel.
0: Door de Hanzestad.
1: Door de Hanzestad.
0: Eén Zwolle. Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht. Dit is Eén Zwolle.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad.
2: De proef met medische speciale inleverlocaties voor de september in Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027
1: klaar staat om de overgang van het project direct veilig
2: september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal.
1: De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicijnen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Langs de Stadsgrachten en over de Thorbeckegracht, dit is 1 Zwolle.

Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. Eén Zwolle. Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht. Dit is Eén Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman. Centrumplein 1 het Harde of marsman.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Van Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle. Van de Peperbus tot Sassepoort. 1 Zwolle.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties medische en lokale vluchten aan de slag Isala om het evenement vorm te geven. Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie.
2: Inwoners van Overijssel kunnen in september
1: om zo te bouwen
2: op tijdelijke
1: aan de landelijke basis voor anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeente Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren, hoeft niet bang te zijn voor een boete of een straf.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Van de Peperbus tot Sassepoort. Van de Peperbus tot Sassepoort. Eén Zwolle. Van de Peperbus tot Sassepoort. Van de Peperbus tot Sassepoort. Eén Zwolle.

Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle. Van de Peperbus tot Sassepoort. 1 Zwolle.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het de gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus de met de aanleg van de vrijheid en extra spanning meebrengt in het strijdperk om de fiets op tijd de veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning.
2: Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat.
1: Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning.
2: Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren.
1: Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een straf.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

straatfestival, markt of stadion, jij zet één Zwolle aan. Onderweg in en rond Zwolle, één Zwolle 105.0 FM en eenzwolle.nl. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
5: Vitaal en soepel ouder worden? Fysio Plus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplusswolle.nl of bel 038 45 35 503.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie.
2: De gemeente
1: en
2: Zwarte Waterland begint
1: om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische
2: luchttransport
1: langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning
2: en de finale van de Zwolse tijdritcompetitie
1: krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen...
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Meer hits. Meer Zwolle. Eén Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is Eén Zwolle via 105.0 FM en via internet op eenzwolle.nl.

0: kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot medio 2027. Sinds de start zijn al meer dan 800 veilige vluchten uitgevoerd met onder meer bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt zelfstandig op zo'n 100 meter hoogte en doet ongeveer 20 minuten over de route. De proef wordt uitgebreid met nieuwe medicijnen en diagnostiek als stap richting een landelijk netwerk voor medische luchttransport. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Doorbekkengracht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. 1 Zwolle.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038-45-35-503.
2: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten.

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De inrichting van de parkeerplaats bij winkelcentrum Hanzenwijk in Kampen is vanaf 21 september gestart. De gemeente wil de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Het terrein wordt volledig gelijkvloers en krijgt op enkele plekken extra groen. Tijdens de werkzaamheden kan er niet op het parkeerterrein worden geparkeerd. De parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en kindcentrum Hanzenwijk blijven wel beschikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 7 november. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in de drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
3: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van NDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
4: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
7: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
6: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af, dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
8: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
6: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot medio 2027. Sinds de start zijn al meer dan 800 veilige vluchten uitgevoerd met onder meer bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt zelfstandig op zo'n 100 meter hoogte en doet ongeveer 20 minuten over de route. De proef wordt uitgebreid met nieuwe medicijnen en diagnostiek als stap richting een landelijk netwerk voor medische luchttransport. In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af, dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in de drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: We'll make it to the morning light.
1: Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

0: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
6: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
5: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor...

0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

of the group.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden. De inrichting van de parkeerplaats bij winkelcentrum Hanzewijk in Kampen is vanaf 21 september gestart. De gemeente wil de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Het terrein wordt volledig gelijkvloers en krijgt op enkele plekken extra groen. Tijdens de werkzaamheden kan er niet op het parkeerterrein worden geparkeerd. De parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en kindcentrum Hanzewijk blijven wel beschikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 7 november. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in de drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: and just don't, Stevie.
1: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de

Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. Eén Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton...

Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter bij de wedstrijden in Belg Club Toernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.

Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. Eenswolle 105.0 FM en online op eenswolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0.